Want voor stand aard is nog niet lang hier. Drift hij jong niet aan, maar dan verleert zich duidelijk ideeën. Hoe het mooi.